Malk ke utstaling. Eva dot hai vi nu all so viel je hier, ne? En weits, ik had mi mol met je danke gemerkt. Van wanneer zijn de mensen op de glas dat een maaltje nog uitgestald moet? Era uitgestald worden kon, era uitgestald worden zal. De geschicht van een maaltje in de uitstaling wordt dat mol aanvang. Van de eerste dag hier je vijf uitstalingen in Landwirtschaftsuitstaling in vele landen ganz selbstverständlich doet hij. Zechters presenteren dat er stroomste maaltje.

van doogse ovens kom poot er waar aan de jeet. Du jeet, zeg mol, het heb al 20 kilometer opgeweiteld. Eit nog maar 17 half. Dit moet jeet gans treurig. Hoi weer meest erma beter als poot er. Doet is dat hoi de eerste thuis weer. Hoi hoi al veel meer moest leren en leven. En zag hoi ook dat bij hem alles veel beter kloppen doet. Poeter broek niet zoveel helpen, doet het verstand ook niet zoveel. Dat moet je het gewoon schon stalt. En nu zag hoi hoi verloor, je en Poeter. Dat moet hem gans treurig. Gans aantevreden dient hij van doos ovens de kanientes verderen. Als Poeter wasje voor weer, jeent hoi en zijn je danken, doop verzonken en dacht plus, waardoor hij dat het uit hem dag voorbij holen kon. Zijn paarden zacht het. Eerens wordt met ons jeten zijn ordning, dat is zo treurig. Zo oven zingt de paar nog bij, ferm wordt jeet de stoel uit en zegt, jeet wordt los. Noord, jeet uit zei dat eerens wordt niet zijn ordning. Paar wordt zo, een poeter hebben we beiden kilometer stalen. Jeder dag heeft poeter een paar kilometer moois uit opgeweiteld. En ik kon hem niet aanholen. Aber jeet voi, je zijn toch zo'n goede vriend. En nu jorg je hun, je nonder, bloos wie in deze kilometer. Du wotst du, dit is wat gans schlecht is voor God. De pa holt zijn Bibel ruut en lees hem een vers weer uit een Philipperbrief. Nur stöd en Streitsucht, sondern en doemut ohne dem anderen zal we herrscher achter als ons selbst. Dat lezen een paar dem ver. Jodet verstunde jeder Gott, aber ein Gedanke wie hoi ganz woanders wens, hoi muss bloß denken und de kolomotjas, hoi kunne schmuth herrscher, wo zin paar am hier verlees. Hoi wist dat zo her Gott, dat het aufjenstig wir, wat hoi wir. En dat het gewoon niet goed weer. Aber hij wil zo jaren gewennen bij de kolomotjes.

op en dag kom Poyter al voet zijn moord en ze zei, du, et voor jesere sovens nog een moord om een darp. Et heb nog 5 kilometer opgeweiteld. Dit oor had hem jet nog veel dollar. Hij had ook van dood om gans een dag gans slecht te lonen. Nee, we zullen plus worden dat hij ook van 5 kilometer trist. Zo ovens lag hij in baden dag bloes onder kilometers. Hij had ook tonen last met zijn schwester te spelen. Hij dacht bloes, we hij Poyter voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wordt hij dat doen. Hij wordt maar tijdig opstaan, waar nog alle sluipen, en dan wordt hij wiet voren met zijn rood. Wat de andere opstaande, had hij zijn kilometers al boven. Ze wordt het dan, jo, dit wil je, zei de gedanke. Om nächstens de morgens weid je het op, als nog schema weer. En dan voer hij, eerst om een darp. Nee, dochter, wenn mijn pa nu op ons opsteed. Nee, hier om een darp wordt niet voor. Het voor om alleen een wild voor. En als hij op een wild weer, dan zag hij de waas de kruidzijde door. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wordt nu maar links voor. En door de lijn. Du jent een groter was, en du wil goed bevoren, du wil hij niet zo alleen. Hij voel, en de zon steeds al immer hescher, het wordt immer warmer. En hij voel immer pinja, hij wil de vele kilometers voren. De wind is schuif hem ook zo schuim van henje, dan wird het pedalen niet zo schwer. En nu voel hij en zag ganz wit verre, du is een darp. Jo, dacht hij. Dit wordt de nummer 1 zijn. En vandoor voor hij dan dat schee bed in de huis. Tot is dan een konisch wiet. En dan heb ik een 7 kilometer opgeweteld.

Onze programma's zijn alle op CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 705.

Da kristlighet leve es for gillik med en spelstrid, så os dort en griechische tide gedone vart. Kristus es de weich no gatt, en de lang den weich sent vi Christe, so os soldote en enem zen, vi zele faust stone, en os die levende zel vi wandle am glove, en so os ene am spelstrid zel vi rane. En vriend, eind van deze dag waar vi vliehe, halleluja, dort wordt en de entrekking zenne. Wie worden dicht die hemels vliehe en een ogenblik naar dat nieuwe Jeruzalem. Wunderschön het dat ver ons is. Nu, ons is hier gezegd dat wie met een grote wolk van zee omringd zijn. Wel wie, hij zegt dan, wel wie alles wat ons hangt, ons ziet leien. Een Evangelie zegt dat we alle gewicht zullen ons ziet leien. Dit is niet zoveel na je voorvermoning, leven is dat een drief. Wel we alles wat ons hangt ons ziet leien, en de zind die ons zo aanhangt, en aanhouden aan rane, en de spelstrijd die ver ons gezaad is. Nu is het per door, dat in een stede dat we nu toetjeken hoe andere je rand ha, nu zeel wie, zelfs, en de spelstrijd nennen. Wel wie dat doen, dat de Heer voor ons te doen heeft, en doet wat het mag zijn. Wel wie nu zo leven, dat het een eer wordt zijn, tot de Heer Jezus Christus, dem wie als Heiland en Heer onerkennen. Dan wie leven en aan, en al ons bewegen en deze wereld, is en aan, hij is die ons odem geeft, en alles dat ons veelt voor aan zo te leven, als aan dat wordt om je vallen zijn. Zeg maar, ik zei hem aanvang dat er veel Christen zijn, die niet weer in het christelijke leven zijn, als ze dan weer als ze zich bekeerden. En wat schoot is, is dat er schijnt zeer veel zo'n Christen zijn, die niemals ver wat kunnen in het christelijke leven. En ik weet niet of de schuld met de einzelne Christen is, en dat kan wel eens zijn, oder of dat am eng ook nog kan wat te doen had door met dat God zijn woord niet klaar en duidelijk gepredigd en ongerecht wordt. Vielleicht had hij beide schuld. Wie's Christen kunnen was ze hem geloven, want ze zelfs worden en God zijn woord lezen en studeren en dat voor zichzelf aannemen. Dat zegt hier dat we twee dingen doen zullen. Eén is dat we alles wat ons hangt ons ziet leien, en dan tweedens ook de zin die ons zo aanhangt. Nu, God heeft ons van de zin geraad. Hij heeft ons en dat himmlische en dan je zaad, eindelijk en dat allerheiligste. Hij heeft ons dem Heilige Geest gegeeft. Jo, en dan en ons wandelen, vol wie eremol haan, wie stolperen en voorken door wie ram wandelen zoals verlorene en diestere. Wat is door aanrecht met dat christelijke leven? Dat heet, hoe wordt dat in deze tijd uitgeleefd? Ik kom dan terug naar wat ik zo voor kan zei. Het probleem is dat we niet verwoord kunnen in ons christelijke leven met de Heer. Ik ken een aantal mensen die zich bekeerd hebben en die geven dan ook zeichnis dat ze zich bekeerd hebben, maar dat is zo wit als het jeet. Vielleicht is dat ook zo dat we voor kunnen zo denken dat wanneer we ons bekeerd hebben, dan zijn we zeker om hemel te komen en dat dat alles is dat eindelijk wichtig is. Maar mijn vriend, dat is niet alles dat wichtig is. Bekeerde is een aanvang van een leven dat Emma Hecke en geloven zal zijn. We zullen God zijn woord studeren, dat is wat wichtig is, en dat wordt ons helpen van die zin weg te blijven die ons ego plagen wil. Dat is een beetje zo, als dat merkst je, dat in de nacht uit een bad valt en hiel. Die moeder kwam naar haar en vroeg haar waarom ze uitje vallen weer. En ze had gezegd dat haar zo weer, dat ze te dicht aan een kant gelegen had. En dat is een van de problemen die nu in christentum is. Dat is waarom Christen zo voor kan stalperen en vallen in het christelijke leven. Die blijven te dicht bij waar ze aanvangen. Die zijn niet ver was gegonnen en er wandel met de Heer. Er zijn veel dingen die in zichzelf niet aanrecht zijn.
ob de tjenne en hingene senne, en wann de en hingene sind, dan mat vi de ans id laie. Wils de ans streek houle en ans wandel met dem Herr. Do sind veel dinge en ans leven de nicht anreicht sind, en sich selbst. Ob de tjenne en hingene senne, denke mol en beet, wo dat wird senne, wann dort twee oder drei mannen en een spelstreet rande, en een van die had een grote, schwore Everak aan. Wat was je aan zeggen? Nou, schmied dem Everak aan zied, wanneer je wanneer west. Paulus zei to de Korinthe, dat het christelijke leven een beetje zo is als een spelstreet van rane. En hij zei to de Korinthe dat ze zo rane zullen, dat ze den priest je wanneer kunnen. De jonge vrouw had er predje gevraagd of dat een don't weer, wanneer ze nou den dans jink. Hij had te haar gezegd dat, jo, zeg je, wanneer ze niet gewennen wil. En dat is zo als het is, vriend. Wem wist u tevreden stalen? Die zelfs? Oder dem Herr Jezus? Dat schijnt zo, dat vorken weten de weltmenschen zeer goed wat een Christ doen kan en niet doen zal. Ober mij is vorken zo, dat een van onze problemen is, dat we zoveel met de welt metmaken willen als mogelijk, ohne dat we onze zeligheid verlieren. Nu, ik weet, wanneer we werkelijk betiert zijn, dan is onze zeligheid verzekerd. Ober wada, ik zei bloos om hemel komen, is niet alles wat er is voor mensheid. Ober zoals ik zei, door zendzonen, die proeven met zoveel weg te komen, als ze af en kennen, wann het met weltliche zaken te doen heeft, ohne dat de Heer aan tozeer strofe wordt. Mij is zo zo'n als bloos zeer, zeer schoot. Zo'n ideeën zullen ons niemals aankomen. En dan reed hij ook van de zind die ons zo aanhangt. En wat is de zind? Nou, wat heeft hij rood van je reed? En dat vierde kapitel. Jo, de geloven. De zind die ons zo aanhangt, is ungeloven. Ober wat is ungeloven? Dat is God zijn woord niet waarnemen voor wat dat is, God zijn woord. Ober zei mij, hoe kanst du een geloven ha en God zijn woord, wanneer du niet weet wat dat zegt? En hoe kanst du weten wat God zijn woord zegt, wanneer du niet door binnen lezen en studeren deest? God zijn woord is onze geestelijke noring, en we kennen niet walsen en ons zusselijk het leven, wanneer we niet God zijn woord lezen en studeren. Vriend, dat is zeer wichtig. De zij die ram ons zijn, doen ons moed toespreken. Die doen niet bloos toechecken hoe we leven. Oh nee. Die doen to ons zeggen. Abraham zegt die en mij, ver wat ze geloven. Moses zegt die en mij, ver wat ze geloven. Daniel staat to en zegt die en mij, ver wat ze geloven. En zo doen die, die ver ons am geloven gewandeld hebben, ons aansparne, dat we verwaarts kunnen zullen met ons geloven. Die hadden ervoren dat het schaft am geloven te wandelen. Nu is het onze opgave, een bijspel te zijn voor zonen die na ons komen worden, onze tjingen en grootjingen enzovoort. Ik wil een beetje wat meer zeggen van dat afleiden dat ons hingert en ons christelijk het leven. Ik heb al gezegd dat er zo'n zaken zijn en dat christelijk het leven dat niet aanreicht zijn en zichzelf. En daar zijn eindelijk veel zo'n dingen. Daar zijn nu gemeenten die er lieden verbieden gewassen te doen dat zij aanzienen als ze zijn. Die hebben dan zeer strenge regel die de lieden beobachten zullen. En je haar regel dat met voortingen te doen haar. Ik meen nu niet den te kritiseren, ober en veel van zo'n toeval is de betoning op zo'n gelijkt, ober de mensen en het tjoeke banken weten niet wat God zijn woord te zeggen heeft. En dat is zo schoon. Wils de heilige geest woord en een christ zijn leven, God zijn woord op een boren, wandert en een verzameling je predigten en je recht wordt. Dat is interessant, hoe ons vriend, de dievel, irgendwort doner wordt, ons van God zijn woord weg te houden. En dat is schuld, hoe vaak en aan dat je linkt.
Dort bringt mi dann weiter, no wat ich all betont ha. Wat es de Sinn, de an so anhängt? Na jo, dort es de Anglover. Do es keine Sinn. So euch, aus Anglover. Und dort haft ihr dann mit Gott sein Wort zu tun. Dort wir Anglover, dort die Israeliten für 40 Jahre plagen deit, als sie dort in der Wildnis rumwanderte. Die hatte könnt am ein paar Werk von dann, als sie Ägypte verleite, in dort versprochene Land in den Gona. Aber will sie Gott nicht leiden, als sie sehen, dass sie all ihre Feinde wird wegjagen, voran. Sie lebte dort nicht. Sie lebte Gott nicht, als sie sehen, dass sie mit an wird sein und wird anrecklich segnen, wenn sie bloß würde gehorsam sein, zu ihm in sein Wort. Aber nee, alles, was sie sagen, wird die Riese in dort Land. Ich wundere manchmal, wie viel Segens wir verlieren, wills wir dem Herr nicht gehorsam sind. Da es selbst nicht, dort ein Tristrighole Wort in sein christliches Leben, so was Anglover. Dort ist so, als wenn ein Mensch wird proben, einen Spellstreit zu gewinnen, wenn er einen Sack Mehl auf dem Puckel drückt, in dem weich probt zu rannen. Wie würde sein, sonst wird er sinnig sein. Und dort würde ich, jo. Und doch, dort ist, was wir manchmal tun, oder proben. Und ich muss auch zustimmen, dort dort Tide sind gewasst in mein Leben, wenn ich endlich so probt zu arbeiten in mein christliches Leben. Und dort hat mich zurückgeholt haft, mehr als irgendetwas Wort. Ja, das ist ein sehr wichtiger Port, in Gottes Wort. Nehmt das zu Hort, bitte. Gottes Segen, meine Freunde.

Och van doogse ovens kom poit er waar aan de jet. Du jet, zeg mol, het heb al 20 kilometer abgewettelt. Eit nog maar zee und hier een half. Dit moet jet gans treurig. Hoi weer meest erma beter als poit er. Doord is dat hoi de eldste thuis weer. Hoi hoi al veel meer moest leren en leven. En zag hoi ook dat bij hem alles veel beter kloppen doet. Poit er broek niet zoveel helpen. Doet het verstand ook niet zoveel. Toch moet je het gewoon schon stalt. En nu zag hij hoi verloor, je een poeta. Dat moet hem gans treurig. Gans aantevreden dient hij van doos ovens de kanientes verderen. Als poeta wasje voor weer, jent hoi en zijn je danken, doop verzonken en dacht plus, waardoor hij dat het uit hem dag voorbij holen kon. Zijn paarden zag dat. Ehrens wird's mit uns jeden schon ordnen, der ist so trürisch. So oben sind die Paar noch bei, fern wird jetzt stuhlet und sieht, jetzt wird's los. Nurst, jetzt ein Zeug, dass ehrens wird's nicht in Ordnung. Paar wolltest du, ein Poeta habe ich beiden Kilometer stahler. Jeder Tag hat Poeta ein paar Kilometer mehr als abgewettelt. Und ich konnte nicht

op en dag kom Poyter al voet zijn moord en ze zei, du, et voor jesere sovens nog een moord om een darp. Et heb nog 5 kilometer opgewetteld. Dit oor dem jet nog veel dollar. Hij had ook van door dem ganse dag gaan slechte lonen. Nee, we zullen plus worden dat hij ook van 5 kilometer trist. Zo ovens lag hij in baden dag bloes onder kilometers. Hij had ook tonen last met zijn schwester te spelen. Hij dacht bloes, we hij Poyter voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wordt hij dat doen. Hij wordt maar tijdig opstaan, waar nog alle sluipen, en dan wordt hij wiet voren met zijn rood. Wat de andere opstaande, had hij zijn kilometers al boven. Ze wordt het zijn. Jo, dit wil je, zei de gedanke. Om nächstens morgens wei dit op, als nog schema weer. En dan voer hij, eerst om een darp. Nee, dochter, wenn mijn pa nu op ons opsteht. Nee, hier om een darp wordt niet voor. Het voor allemaal in de wild voor. En als hij op een wild weer, dan zag hij de was de kreuzige door. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wordt nu maar links voor. En door de lijnt. Du jent een groter was, en du wil goed bevoren, du wil hij niet zo alleen. Hij voel, en de zon steeds al immer hescher, het wordt immer warmer. En hij voel immer pinja, hij wil de vele kilometers voren. De wind is schuif hem ook zo schuim van henje, dan wird het pedalen niet zo schwer. En nu voel hij en zag ganz wit verre, du is een darp. Jo, dacht hij. Dit wordt de nummer 1 zijn. En vandoor voer ik dan dat schee bidden in de huis. Tot is dan een konisch wiet. En dan heb ik een 5 kilometer opgewikkeld.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus hafte tinga life en dot hivan hand att tinga zalna am kuma. En du met väl ek jönt eine karte ondag vertale wo je tjena alle dag en bestje meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar saja na wat God zijn woord te zei haft. En deze ondag de kuma van dat buk jede dag met Jesus.

Dank schein tjenja fa enje schult zanna tim dis ondach de hartje. En ek wud mi ook zeia freie, want je wud een eksens ware hartje wale, no de ondach de fun, jeder dag met Jezus.

0: Nu hef je in je schecht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: We hebben hier nu een Odlei-geschicht. En dat kleine boekje im Oude Testament, wat de hohe Lied Salomo's heiten dat, dat wordt zelden van je reed. Vele mensen weten niet helemaal dat het in de Bibel is of wo dat door is. Maar dat zijn koude reden of koude falschen benen. Im zweiten Kapitel, in de 15e falsch, daar sag ik dat, fanget ons die Fixe. Die kleinen Fixe, die die Weinberge verderben. Dit is een wertvoller Schatz, een wertvoller Farsch, wat viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nu gar nicht lang trägen, ein älterer Mann, wat al 71 wir, der hat sich nu bekehrt in sein Oulet Allah. Und worum hat dort? Hij had immer in de kerk gewonnen van jong op, dat hadden zijn ouders aan geleerd, dat weer aan toen een gewoonheid geworden. Hij kan de schrift. Hij had bloos niemals zich bekeerd, ook niemals niet zich aangegeven, dan hij voelt zich helemaal schuldig. Hij dacht, hij weer zo goed als de Noba, of nog beter, hij gaf nog geld toe de armen. En hij weer een zeer oprechter man zo hem even. En nu dat hij oud is, kent met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als er een prediger. Over die redt, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die redt je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt de man, ik zie een liefhebber van de natuur. Wo God alles erschaffen heeft. Die wil uit de vijl, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik woon, daar zijn veel hoge bergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de hoge bergen op. Dan neem ik me zo'n kikglas met, zo'n varenroer. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo clean. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan komt hij erop en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die gaat nog hangen. En hij kan dat sperren, maar al die duizenden vaderkjes wat hij heeft. Want als een vaderkje niet krijgt een plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit en hem schnovel, laat hij dat krijgelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt hij dat uit en laat dat vallen. En dan dat hij nu de andere ziet. Hij is zeer pinklich over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nood komen dat hij voortrijd is om opvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, die wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobacht ik dat die ihre vaderen, die zijn zo roog, die stonen alle in een hecht. Die feilt dat gewoon niet meer, dat die vaderen niet om plaats zijn. Dan zegt de prediker, zo is het in ons geestelijke leven. Hoe vele van ons kunnen hoog vliegen in onze vrijheid, of hoe vele van ons zijn zo beloot en zo roog hebben ons leven ingestald, dat we bloos ganz leeg hier moeten rondwandelen op deze eerd. Onze himmlische gezinnungen, die blijven ongen, en zijn de irdische dingen zo wichtig. Da sag ich dan nog hing eraan, Jacobus sagt, wer da weet Gode te donen en dat had nicht, dem is dat Sünde. En dan sag ich de Prediger, sind er vielleicht in deinem Leben, wo es Sünden, wat du hast, unger Loten, Sachen, die da ganz clean, das kleine Fahrradjes sind, wat nicht ganz am Platz liegen. Dat gript is im olden Mann so an, so haustig. Da sieht hij sich mit einmal, dat hij is als een kranker Odler, hij heeft ganz ungen appeiert in mijn Flehren. Dan merkt hij furz, vorig met die Sache, hij bekeert zich, en fragt ook furz nur de Taufe. Nu sagt er in seinem olden Eller, Nu kan ik nog eenmaal heel vliegen. Nu weet ik waar ik gefeild heb. En waar die kleine vaas mij den Wienberg verdorven hebben, die kleine zenden. Ik dacht dat we alle bloos zo gelijkeltig kon ik dat waag leven. Ik dacht dat we niet schlammen, ik weer zo goed als de nächste. Ik zijn einde geworden, ik kan mij niet met mensen meten. Nu heb ik de vrijheid, nu ben ik vrouw en Herren, nu sperr ik dat van mijn vaderen niet recht liggen. Wel we aan de vaders denken, het zijn die kleine fixe die die Weinberge verderben, en Paulus zegt in 1. Korinther 15, 33, lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten, und es ist wichtig, dass wir abpausen, dort wie durchstohnen und wacker, muss wie alle an unserem Glauben behoren, bat am Ende der Jesum Christum.
0: Nu hier wie eine Geschichte, die wird gebracht bei Onkel Obram Janssen von Blumenheim in Saskatchewan.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle op CD's te hebben. Een CD met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 705. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 705.